0: Afgelopen minuut en de rolling wel tot tok. Zo'n napoli is de mute. Dat ik word op pet aan de hak. En je toeg hem nu heb. Die mij nu dat is lapok. Dat is me wet. Dan als wat ziek. Dus vroeg ik Nielsen niet. Wat er voor me. Dat is me zo. Dat was ik zien dat ik zien aan de koen aan niet. Ja, dat is wie dat. Zo'n narratief. Dus ze minuut is in dat iets af niet, maar het zijn dat doet dat de nog uit die zet de boerat rapport is per anassen. Maar is in dat iets af niet, het de regie nam studeerde ik is als een soort het zo per te kunnen te messen.
1: Goeie dan?
0: Dus deze dan moet ik kan je weer doen, zie je het zo jouw zie is in dat iets af vimmingen niet, ik ga nog het tussen wat ander jaar is in dat is in de rest nu dat goed zien naar de sier. Dus nu een zo'n toch een neerlonde wippok. Dus andere afdeling Nielsen had de vorm. Zo die is me waar. Geen raam, kassien, ik zie een artistisch daar aan de kultuur. Nu het zin die er toch zet in de rasloot als lunie. Dan het lak is zo. Je moet nu dat zat zo. Hij dacht daarin. Is een artistisch zien als zo. Is een de sier aan de rasmoog. Maar nu een gesloten rood als lunie. Imagine if you lose your attitude, this is what it's all about.